Die volgende boodskap het ingekom. Baie geluk aan Haarlem gemeente wat vandag 166 jaar bestaansjaar herdenk. Geniet die dag, pastoor Anna Festus en Hebreë gemeente liefdegroete vanaf deken Jaak Grispe en Hebreë Moria Kring. Goeiemorgen dierbaars, baie dankie vir die woord en die prachtige muzieksterkte vir alle vrouwen, mooi dag en allemaal van Jennifer Lucas. Sterkte aan die lieve familie wat hulle moeder te rustig geleed giste, alle sterkte familie. Ons het die eniekie van Michael gelees, ons het hom gelees. Morgen juffrou Filius vraag net voorbeding vir oma Bet, dit het ons ook gelees. Luisteraars, daar is niks meer boodskap. Ek gaan dan ook sommer van my kant af sê, mooi en geseënde dagie. En dan wil ek ook vir deken Christus sê, baie dankie vir die weekse deel wees van Carpe Diem hierso. Ons het baie uitdagings gehad, maar die Heere was goed en ons kon die boodskap uit stuur vir diegene wat die boodskap nodig gehad het en wat wil luister. Van my kant af, een mooi en een geseënde dagie. Die Heere seën.

Geliefdes, welkom terug hier in FM, die stem in die paradijs. Dit is Robin Kerspy, wat samen die gesels, en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. En ek glo dat hy die muziek ook geniet. Hy weet nou, ons concentreer in augustus maand op onze vrouwe. Augustus is vrouwe maand, is een maand waar ons die waarde, kracht en bijdra, en betekenis van vrouwen in onze families, gemeenskap en samenleving vier. So ons het een speciale thema vir vandag, en die thema is, biddende vrouwe is krachtig. Ek wil dan sê dat een biddende vrou is nie een vrou sonder probleme en uitdagings nie. Nee, sy is een vrou wat geleer het om haar probleme naar God toe te neem. En sy weet waar kracht vandaan kom. Ek wil graag ons net so een historische terugblik vat van vrouwemaand. In Zuid-Afrika het Augustus een besonderse betekenis vir vrouwe. Ons weet laas week, die 9 Augustus, wat het specifiek op die dag, op 9 Augustus 1956, dat ongeveer 20.000 vrouwen naar die Unigebou in Pretoria gemarcheer het, om tegen die paswette te protesteer. Hierdie vrouwe het uit verskillende achtergronde gesaamgekom, en hulle het gewys dat vrouwen nie stil hoef te bly wanneer daar onreg is nie. En so verder ons dan vandag in Suid-Afrika hierdie gebeurtenis, en dis hoe vrouwemaand sy aanloop gekry het. Maar as christene kan ons verder gaan. Ons kan nie net vrouwe sy historiese moed vier nie, ons moet ook die geestelike kracht van vrouwe erken. En so die geskiedenis sien ons vrouwe wat gebid het. Ons sien vrouwe wat geglo het en wat volhard het. Ons vrouwe soos Hanna, Esther, Maria en baie ander vrouwe. Een biddende vrou kan haar huis verander. Sy kan haar gesin en gebed dra, sy kan haar huwelik voor God bring. En sy kan self haar gemeenskap het. Wanneer een vrou bid, staan sy nie alleen nie. O nee, sy bring haar saak voor God, wat groter is as haar omstandighede. En daarom lees ons in Lukas 18 vers 1, dat die mens moet altyd bid, en die mens moet nie moed verloor nie. Een biddende vrou gee nie makkelijk moed op nie. Sy bid wanneer sy die antwoord sien, maar sy bid ook wanneer sy nog wacht vir die antwoord. 1 Samuel 1 vers 15 is een mooi voorbeeld van een vrou genaamd Hanna. En daar in 1 Samuel 1 vers 15 sê Hanna, ek het my hart voor die Here uitgestort. Ons sien dan hier sy vrou Hanna met die diepe hartseer en onvervulde begeerte. O, maar sy het nie toegelaat dat haar pijn haar van God af wegdryf nie. Nee, sy het haar hart voor die Here uitgestort. Ek dink, my broers en sisters, families, kom ons speel weer so een mooi lied, en dan bepeins ons net die grootheid van God. Geniet die lied.

zee. Ik wil voor allemaal wat huwelijkseerdenkens gaat het zee geluk. In allemaal wat we jaren die nog eens te maand. Blessed born day. Ik wil daar voor Captain Cedric. Daar voor Captain Cedric daar in Rosemore wil ik ook zee geluk met je verjaarsdag. Je het zo, denk je 7e verjaar. Baie geluk. Mag je hier opleggen, mag je hier zien. Van mijn mami Auntie Roos, Joniel en Daniel, dank je voor jullie ondersteuning. En ik zeg voor je shalom tot de volgende keer. Mag je hier elke vrouw zien. Amen. En dan zie ik je verder met nog een lied.

Hi, goeiemiddag, Roger. Ek wil net vraag dat jy aan al my familie, die Robertsons, die Barnard, die Jacobsen, een mooie en geseënde dag moet toewens. En dan wil ek ook graag daar vir Dylan Geldebloem en vir Martha Oktober en vir Elma Boesak ook sterkte sê vir die dag. En dat mag hulle goeie gezondheid geniet. En aan al my Eden Maaikies een mooie en geseënde dag. En ook daar aan die levende familie, sterkte met die afsterwe van Boetie, met een blenoos gebede. Roger, dit is familie, wat elke dag, wat elke zondag goed luister, en ons wens in en elke een mooie en geseënde dag toe, en alles wat mooi is vir die week wat voorleef. Mooie dag en baie dankie ook vir jou, Roger, dit kom met baie liefde van Dalsie.

Namelijk bij je gelukzeven, Nuni en Larry. Valentijn gaan alles door. Op hun 7e jaar, ik wil het weer denken. Bij je geluk op hun huwelijk. Net goedheid en guns op hun huwelijk. En hulle met elkaar geniet. En alles wat mooi is voor hem. En dat komt bij je liefde. Van Antima, van jou bedacht. Dank je, meneer Roger.

van my Piet my Hilda Klaassen. Geluk op jou verjaarsdag. 75 jaar oud. Geniet jou dag. Van jou Piet kind Jennifer Davids van Cornwall.

0: lief dit, een van die Skotse groep Nazareth, se groot treffers, Where Are You Now? En nou, Tommy Rowe's A Much More Love for Anna Moses.
1: Hi, Pietie van die Ara, dankie man vir jou versoek, ek gaan het volgende week speel. Jy ook Eve.

Hello Malia. Ja, als ik tijd en iets zou je dat ook zo uit. Ja, maar ons waren nog altijd voor de kraag, ons weet niet wanneer de kraag aankomt. Maar ik wil weten, wat gaan aan eindelijk met onze kraag of wat?

Jaden, ek het gehoor, wat sê die ander luisteraars ook, ek het geen idee nie, ek het probeer contact maak met Oudtshoorn Municipaliteit.

Sjoe, jou muziek bring trane in my oor. Desiree van Herbert Steel. Middag aan jou, Christina de Koker van Dennis Blij.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.